lampen hoepen, jambare wil die helikage zoeken drukken. Wordt de tube moeder, wordt de cruise moeder, wordt de lava moeder, wordt de padden moeder.